0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten, het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel is die snijske muziek. Snijd te wonen om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio
1: Spannenburg. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toontje om 9 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel

ergeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio Spannenburg.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal...

0: tiental worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

Het lood van een warme simmer. Het lood van Radio Spannenburg. Alle dagen op Dien Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder

0: meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

zet de auto wel de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. En zij is altijd haast om mij lang, ja, yeah, toen dacht het jacht

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was

0: 1989. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

muziek van Tom Petty en Free Falling. En we begonnen met Paul Simon en You Can Call Me L. Het is 11 minuten, Nieuwshuizen. Jullie luisteren naar RTV Spannenburg. Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een heel goed weekend. Dit is hem, Siepstoos en de Eltse Vreetjoen. Tussen Suizen en Achten op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Met de laatste nieuws uit die regio. Goeie muziek en natuurlijk de leuke programma-onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op programma's in tot de klok van 8 uur van de joen? Stationwaars, neem ik het in het vaarbericht wat het wou dat voor dit komende weekend. En ja, ik hoef misschien net te verklappen. Het rijdt momenteel buiten. En het bloed ik nog wel eentjes terugruimt tot een oekas Jouw en Jochenen. En daarna wordt het verder toe. Samen meer oeren te waarbericht voor dit komende weekend. Roet Jelversan weer nieuw muziek uit de categorie Now Music Friday. Roet Kativerzan, een top 3 van één artiest. Treinemus achter elke rond van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen tien. En nooit nice van Zan hoor. Geen waar ik weer waarom één artiest naar een tofje gelijst uit het verlienen. Deze week de lijst van week 34, Nieuwtjen, 87 en dan druist zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Nieuwtjen, 87 en tussendoor natuurlijk de goeie muziek die je van u zwemt binnen. Zoals deze van de BZN en de Sweet Silver Annie. Een hele goeie joen.

Prachtig, prachtig, hard. En all I wanna do is make love to you. Een jochentje, een minuut, een oesuizen. En het weekend stiert weer verder door. Dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waard doet voor dit komende weekend. Dus daarom hebben wij nu het waarbericht. Jood vreet de dooi begon mooi. De luchtvochtigheid wie heeg. Daarom viel het een stik warmer aan en wie het ik heel erg benauwd. Van Joen bloedt het nog eventjes een skofke wat terugruinen. Er valt nog zo'n 4 mm aan ruin in onze regio. En nooi achteren dan wordt het eventjes droog. En dan zakt de temperatuur richting een graad als zandje. De wind komt daarmee uit het zuidwesten en is een windkracht via jou. Nooi achteren dus droog tot een oerkast 12. En nooi 12 uren vannacht ver ruin. Dan geven wij nooi monsnen. Een oerdooi temperatuur die komt uit rond een graad als 21. Verspreid oerdooi vallen er heel volle buitjes. Dat is dus ik. Vooral in de nacht. Maar ik oerdooi ken het op sommige momenten geen ruine. Er zit ik droege momenten tussen. Dan ken het sinds je er even kwart doorheen komen. En dan wordt het dus een graad als 24. En verspreid oerdooi is dan 13 mm onruin. De wind komt er dan uit het zuidwesten. En is een windkracht via hormon dus een wisselvallige dooi. De snoeis ik ongeveer hetzelfde watertype als de sneus. Snoeien 20 graden. Ik verspreid oerdooi valt dus dan 11 mm. En dat is ik verspreid over de hele dooi. De wind komt er dan maar ik weer uit het zuidwesten. En is een windkracht fjouwer. Dan gaan wij naar de manje. Manje, dan wordt het ietsjes beter vergeleken dan mij dit weekend, maar ik nog steeds viert. De hele dag ruimt het, zat het nog steeds 10 mm onruim verspreid door de hele dag. Manje, dan zakt de temperatuur aardig onderuit richting een graad als 18. Dan zien we dus even naar de voorspellingen voor dit weekend. Heel volle ruin. Ik een peer droege momenten zitten er tussen de temperatuur en gemiddeld. Dat is rond een graad als 20. En nooi manje, dan is het tiesjes heel de hele dag droeg. Zat het nou stiert. Dus daar hebben we maar vanuit gaan. Doet ik bij de Wabert Keer bij de Waarmond van de Radio Spannenburg. Jan Lolke van Omman die belt even niet tussen Jochen en Elvoeren bij de gezellige Sneutemol voor het uitgewaarde Wabericht. En ons Herdeman van Afslag Maandag Eltse Sneutjoen tussen 8 en 10. Ik het laatste nijs uit Dienregio en het uitgewaarde Wabericht. Sabatien Roent Jelverson, nijmuziek uit de categorie Now Music Friday. Is muziek van Def Leppard. En dit is Animal op RTV Spannenburg. Ik wens je een hele goeioen en ik alvast een heel goed weekend. Dit is muziek van Def Leppard en Animal een goeioen.

Ja, nog één keer. Def Leppard en Animal op RTV Spannenburg. Wij gaan terug. We hebben een inkomend bericht. Ja, stuur jouw infotips terug naar de redactie. Info@apenstaartje rtvspannenburg.nl of via de WhatsApp 044-60-21-21. We gaan naar de tribute to the Cats. Ja, de Cats zijn natuurlijk volbekend dat we in de popgroep uit Volendam mooi. Ze bestonden sinds Jontjen 64 tot en met Jontjen 84. En mijn enkele onderbrekingen wien ze weer om in Jontjen 68 tot Jontjen 64. Vooral in de jaren 60 en 70. Heel veel verschillende hits aan. En de stiet dus een tribute to the Cats in de MFC De Geert in Bakhuizen. Op 29 augustus vindt in het MFC De Geert in Bakhuizen een optreden plaats van de tribute to the Cats. Tijdens deze muziekjoen stinnen dus bekende nummers van de Cats centraal. De zaal is iepend van nou zo'n uren jongens en het concert begint om 9 uur. Kaarten binnen verkrijgbaar via de website van mfcdegeerte.webticket.io Tribute to the Cats Band. En een steenplaats kost €120,50 en een zitplaats €34. Op uw televisiekanaal stiet ik de flyer. En op uw website is meer te vinden rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat het dan is in uw regio. En ik denk, hoe leuk is het nou om maar één plaatsje te draaien van de Cats. Dit is The Cats en Let's Dance.

1922, wie dit? The Cats en Let's Dance. Morgen dit dus een tributeband in MFC The Gate in Bakhuizen. Meer informatie rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Wij gaan terug met nieuwe muziek op de Freetune. Elze week rond Jelversan. Nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze week muziek van Alex Warren. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Hij is bekend op YouTube en ik op TikTok. Hij is momenteel nog maar 24 jaar oud en hij had al een aantal verschillende hits. Het staat er steen op zijn namen. Wij gaan nu draaien van Sien Naya album Wild Child. De Emerald Eyes. Nieuwe muziek van Alex Warren.

Nijmuziek van Alex Warren, de Emerald Eyes. Nijmuziek uit de categorie No Music Friday. Nijwieken rond Jouwensan ver. Nijmuziek uit die lijst. Zometeen gaan wij terug naar onze website rtvspannenmurg.nl bij de agendapagina's. En wat er al getimmel heeft valt in onze regio. Eerst muziek van Rob de Nijs. Dit is Zondag.

Rob de Nijs. En zondag 6 minuten door Jelbersan, RTV Spannenburg. En wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Nou, de agendapagina, daar staan alle leuke uitgintips, alle dingen die te doen zijn in onze regio. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is hier een verse uitgintsagenda voor die kleer. Mail die uitgintips naar info@rtvspannenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kunnen maken op radio, televisie, uw app en ik op de website. We gaan eerst naar het dorpsfeest Ooster en Treien gaan. Oosterhoulen, Oosternaaien gaan en Oldenhouwer steen tongetje. Zonentwoordig tot de mooie snoin 30 augustus. In het teken van de jaarlijkse dorpsfeesten Ooster, Treien gaan. 4 dagen lang is er het uitgebreid programma voor jong en oud. De festiviteiten beginnen tongetje tuin met de survivaltocht. Die dikke leuk filmpje via de website rtvspannenburg.nl. Daarnaast kennen bezoekers terecht voor een feesttent en een muziekbingo en een quiz. Vreed stiet vooral in het teken van de band en de gezinnen. Op de programma staan onder meer een vossenjacht en onderbouw. Gezamenlijk patat eten in de tenten en een vlaggenroof. Voor de bovenbouw is er een activiteit Stuif is es. De dag begint met afsluiten met een dorps barbecue en een playback show. Op sneun vindt de traditionele zonkamp plaats. Na een gezamenlijke dorpsmaaltijd worden de speeltjes vervolgd en volgt de prijsuitreiking. In dit seizoen zorgt de kofferband al in voor de muzikale invulling. De laatste dag is een feestdag en op sneun begint met een tent samenkomst. In de midden binnen de matinee en is er binnen de activiteiten waar skiet de co. Het dorpsfeest duurt tot van tongetje 22 tot de mooiste 30 augustus in Oosterhoulen. Dan gaan we naar de J. Haardig in Haardig. Bij Stokerij Haardig onder Haarste Diek 62 in Haardig wordt sneun 29 augustus het evenement J. Haardig houden van 4 uur tot de mooie 10 uur jongens binnen de optredens van de Bluegrass Country Band en Pieter Wilkens. De toegang is gratis. Voor eten en drinken wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Wie onwezig wil wijzen, wordt gevraagd om zich voor on te melden via de mail. Dat kan op stokerij.haarig@sunshine.nl. Daarbij geldt vol is vol. Meer te lezen is op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Onder meer ik hoe de squalhoen Sam zorgt voor rust en troost. Het is een prachtig hoen. Op het zeeschee Bogelman in Snits riep ran al een tiertje een hoen. Maar nooit jarenlang binnen de Rik. Iedereen is er in balk. Ik een hoen kwam. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Ik natuurlijk onder meer oer Emma die een kat redt uit de lucht. Ziet een leuk filmpje op onze website rtvspannenburg.nl. Genoeg lult. Eerst muziek. Sandra en Maria Magdalena. En Samantien de top 3 van Ian Artiest. Treinnummers achter elkaar van Ian Artiest. En welk artiest dat is, dat jij Samantien. Dit is Sandra Maria Magdalena. Goeien.

Johnny Contant, Johnny Cash en een Ring of Fire. Ik heb Iversan en ja, wij kennen toch mooi de top 3 van Ian Artiest Elze Wieke rond Iversan. 3 nummers achtergrond van Ian Artiest. En deze week natuurlijk in het bijzonder Auron T-shirt kwam het bericht te winnen dat Dolly Parton, de Amerikaanse country zangeres, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat maakt heel veel last in de wereld. Ja, ze wie heel erg geliefd Joe Biden en Trump, die scouten alle 2 berichten op Twitter. En had alle 2 presidenten, al presidenten dat doggen. Ja, dan heb je toch iets heel erg goed dient. De country zangeres Dolly Parton helaas overleden op 80-jarige leeftijd. Gelukkig hebben we haar muziek nog en dat geef ik nog lang draaien. Noodrijnummers achter elke rond van Dolly Parton. En dit is plakje nummer 3 in de top 3 van Ian Artiest. I Will Always Love You, Dolly Parton, in de top 3 van Ian Artiest.

muziek van Kenny Rogers en Dolly Parton in de top 3 van Ian. Het is dit weer nummer 2 IJslands in de stream. We gaan op naar de Nijs van Zalnoer. Om Zalnoer is Kako heel en hoe naar Hilversum vette laatste Nijs in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de weg vanuit deze studio Jeroen Balkwaai met Siepstoos en de Eltse Vreetioen tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen met de laatste Nijs uit de regio goeie muziek. En natuurlijk de leuke programma onderwerpen. Zo gaan wij nooit naar van Zalnoeren. Vrom in de tijd naar een top 40 lijst uit het verliezen. Naar Zalnoeren de lijst van Wieke 34, Njuntjen 87. Ik heb het lijstje van misteen. Stiet weer heel volle goeie muziek in. Dus zeker naar Zalnoeren. Ik bloeluster naar het hert van de Frieske Maren. We gaan eruit met de laatste plaatsje van Dolly Parton in de top 3 van Ian Artiest. Dit is plakje nummer 1. Jawel, 9 to 5 in de top 3 van Ian Artiest. Dit is plakje nummer 1.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïense kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen

0: Vooral in de middag buien. En dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Black Sabbath. En Paranoid, natuurlijk op de vocalen. Ozzy Osbourne, dit is 8 minuten oorsong. En we begonnen met Iron Maiden en Can I Play With Madness. Ja, we gaan even rammen tot 12 uur in van dit programma op de Freetune Siepstoor Zender. Eltse Freetune tussen 6 en 8 op jouw radio. Maar Eltse Wieken in het 12 uur van dit programma een top 40 lijst uit het Verlien. En deze week gaan wij waarom in het tijd naar week 34, Nuntjen Zon en 80. Zoals altijd draaien wij aasen de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Dit week de lijst van week 34, Njontjen Zon en 80. En we beginnen dus aasen bij plakje nummer 10 en dan draaien we tot nummer 1 onta. Er staan natuurlijk ook nog 30 oren nummers in de lijst. Die kunnen wij net draaien dit horen. Dan geven wij een hut toch in het tolle bekende nummers wat er nog mee in deze lijst stiert. Savine 5, nummer 12, Desireless en de Voyage, Voyage. 15, Wiever, The Pet Shop Boys en It's a Sin. Prince en You Got The Look, nummer 16. Bananarama en I Heard A Rumor, nummer 20. Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now, 22. Wax en Building A Bridge To Your Heart, nummer 24. Eric Clapton with Tina Turner en Tearing Us Apart, nummer 29. 31, Weaver George Michael en I Want Your Sex, Hearts Titrekin Alone, 33. Spengna en Easy Lady, 36. Say When en Boys, nummer 39. En Freddie McGeorge, My Just Don't Want To Be Lonely, nummer 40 in deze lijst van Wieke 35, Nuntjen Zon en 80. En jawel, wij beginnen op plakje nummer 10, mooie muziek van Billy Idol. En jawel, The Sweet 16. Billy Idol, The Sweet 16 in de lijst van Nuntjen Zon en 80. Dit is nummer 10. Dude.

Voorstel Witte wat er te dwaan is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Nummer 8 in de lijst, Weaver. Tina Charles en I Love to Love. Heeft een noting voor dit nummer, plakje nummer 4. En ik zie een weekend in de lijst. Wij voelen hem op plakje nummer 8, I Love to Love, Tina Charles. Tina Charles, het is Tina, een artiestennaam voor Tina Hoskins. Het is een Britse zangeres, Sevi een disco-zangeres. En Sevi vooral actief in de Jaren 70. Momenteel 22 hier en we zijn nog steeds in Londen. En zie je een hele dikke hit in Nieuwtje Size en Santag. Mooi, deze plaat die we kijken draaien. I Love to Love, maar hij wie een hele dikke hit in Nieuwtje Zon en 80. Rom, zie je hier letter. I Love to Love van Tina Charles. De volgende nummer Johan, Bruce Wills en Under the Boardwalk. Wij gaan verder op plakje nummer Zon. Mooie muziek van VOF de Kunst. Jazeker, VOF de Kunst, dat is een Nederlandse popgroep die als ik het zeg, is mooi zanger Nol Havens. In de jaren 80 scoorde de popgroep enkele hits, mooi Nederlandse talige popsongs. Letter ging de groep zich vooral richten op het jongen van Benefeskes. Ze kwamen daar uit Tilburg Wai en ze hien in Nieuwtje 87 een hele dikke hit. Mooi deze plaat, één kopje koffie. Ik ging fut naar de koffieautomaat om een lekker bakje koffie. Heerlijk. VUF de Kunst, één kopje koffie op nummer 1 in deze lijst van Wieke 34, Nieuwtje 87. VUF de Kunst, één kopje koffie.

Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl. Radio Spannenburg, nummer 6.

Nummer 6 in de lijst wie voor Frank Aston en Marina van de Kolk. Let Your Sunshine, nummer 6 in de lijst. Hey, is no ting voor dit nummer, wie plak je nummeren treien? En ik zie een weekend in de lijst van Wieke 34 en Juntje 80. De top 40 lijst uit het verliezen, dit wie nummer 6. Wij gaan verder op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Daar staan alle uitgegeven tips, alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Zorg er elke week over leuke dingen dus uit jouw regio. En stuur infotips terug naar de redactie. Info aanbestaat je rtvspannenburg.nl. We gaan uit de streek te maken in de simmereditie in de Jouweren. Ik hoop dat het een beetje waar wordt. Morgen, we houden het in de gaten. In het centrum van de Jouweren wordt sneun, 29 augustus, de simmereditie van de streekmarkt houden. De merken begint om 10 uur en mijn muziekers kennen langs kraampjes om streekproducten te kepen, ambachtelijke artikelen en hobbyproducten. De kerst in langs wandelen. Daarnaast binnen de diverse hobbyisten aanwezig die hun werk tonen. Tijdens de merken zorgden meerdere shantykoren voor live muziek. Daarmee wordt het een dag voor streekproducten, ambachtontmoeting en zeemansmuziek in het centrum van de Jouweren. Hartstikke leuk. De Shanty Straatfestival in de Jouweren is dan ik. In de midstreden in de Jouweren wordt het een 29 augustus stiet dan in het teken van het Shanty Straatfestival. Vanuit 12 uur verzorg je verschillende shantykoren optredens op meerdere locaties in het centrum. Onder meer de boekeniers, de headdammers, de tegenwind en de varingers, die treden daarop. De koren binnen te patiënt bij de stam, Tijdbear en de room van de Rooms Katholieke Kerken en Skroei Cafetaria. Naast de muziek is er een streek en hobbyistenmerken. En het Shanty Festival is gratis toegankelijk. Gratis. Dat doen we natuurlijk voor. Dan gaan we naar de Hemdiek Intracht. Viert het 24-jarige jubileum. Het Hemdiek Intracht wordt sneun 29 augustus houden en viert het 24-jarige bestaan. De eerste editie vond plaats in 2001. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 4, 11, 20 of 29 kilometer. De routes binnen Fahrenheit. Start en finish binnen in de Pastorietun in de Sint-Fysiuskerk in Blauwhuis. Op het jubileum in de feestelijk te hiepen worden deelnemers ontvangen voor de dames en heren van het Zwalkers en Muziek Entertainment. Tickets binnen verkrijgbaar via www.hemdiekintocht.nl. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke uitgintips in onze regio. Hoe meer we er nog geturen gezocht naar een poging tot een bedrijf inbraak in de Jouweren. De politie onderziekt een poging tot bedrijfsinbraak onder midstraat in de Jouweren. De inbraakpoging werd in op tongetje 22 augustus rond Jelvevieven Muis. Volgens de politie wien er 12 pogingen, minimaal 12 personen betrokkenen. Mogelijk winnen zij bij de inbraakpoging verdrieden in een lichtgekeurde golf in richting van de Sportfield. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Friese Maanden. Else Duivert de Nijs uit jouw regio uploaden. Houd de website in de gaten en download de vernijde RTV Spannenburg app natuurlijk in de Play Store of in de App Store. Wij geven verder mooi de top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van Wieke 34, Nuntje 80. Wij zijn takken op plakje nummer 5. Mooie muziek van Tony Esposito. En jawel, de Papa Chico op nummer 5 in de lijst. Nuntje 80. Een hele goeie.

Muziek van Los Lobos op nummer 4 uit deze lijst. Los Lobos, het is een Amerikaanse Tex-Mex rockgroep afkomstig uit het oosten van Los Angeles. Ze spelen nog steeds. Ze stiet er een concert 12 september om 8 uur in het Newton Theater. In Newton, jazeker. Ze staan in deze lijst, nummer 4, Los Lobos en La Bamba. Eerste notering voor dit nummer, wie plak je nummer 12 en ik 11 weken in de lijst. Nummer 4, La Bamba. Wij gaan verder op nummer 3, mooie muziek van Madonna, jazeker. Madonna, haar volledige naam Madonna Louise Sigon. Het is een Amerikaanse zangeres en actrice. In 2008 benam de Billboard Madonna tot een van de succesvolste solo-artiesten aller tijden in de top 100 all-time artists. Momenteel 68 jaar oud en wen het nog steeds in Michigan. Ze stiert in deze lijst op plakje nummer 3 in de lijst. En Who's That Girl? Madonna in de lijst van Wieke 34, Nieuwtje 82. Heester doet ik voor dit nummer. Nummer 1 en ik tred je Wieke in de lijst van Wieke 34, Nieuwtje 82. Dit is Madonna en Who's That Girl?

Nummer 12, wie ver Robert Gray en Right Next Door, Because of Me. Ik denk dat die Sien heeft zijn noteringen nummer 12 en ik 11 weken in de lijst van Njontjen Son en 80. Robert William Gray. Het is een Amerikaanse bluesmuzikant, gitarist en zanger. Hij heeft een van de artiesten kreeg als Steve Ray. Die een breder publiek probeert te bereiken en toch live op de radio te spelen. Mooi zien vernijden gitaarblueses in de jaren 80. Hij is momenteel 23 hier en hij speelt nog steeds. Ik zie nog alle gerre concerten van hem er hier op steen. Hij is in deze lijst van Wieke 34, Njontjen Son en 80, Robert Gray en Right Next Door, Because of Me. Nummer 2 in de lijst van Njontjen Son en 80. Dan weer takken op plakje nummer 1 in de lijst. Die wiever Michael Jackson. En I Just Can't Stop Loving You op nummer 1 in deze lijst van Wieke 34, Njontjen Son en 80. Dit is Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You. Nummer 1.

nummer 1 in de lijst. Wie ver Michael Jackson en I Can't Stop Loving You. Dit wie hem de top 40 lijst doet het verlienen van Wieke 34, Nuntjen 88, Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You. Tolof Wieke in de lijst van Wieke 34, Nuntjen 88. Alle keer bedankt voor het luisteren. Dit wie hem dan Siepstoors en der Elze vreet u tussen Zuizen en Achten op jouw radio. Na je Wieke ben ik de ver. Maar dan de top 40 lijst uit het verlienen van Wieke 36, Nuntjen San en Njochtig. Njochtig, Njochtig en Santig. Wieke 36, Nuntjen, Njochtig en Santig. Ik heb de lijstje van Mustin. Ja, we gaan weer back to the 70s. Onder meer The Police, The Boys. Wat ziet er nog meer in? ILO, The Boomtown Rats, Kiss. Nou, je gaat samen terug. Dus na je Wieke zeker weer uitstemmen tussen Zuizen en Achten op je radio op de Freetune. Om het weekend extra goed te beginnen. Nou, achterhoek, kan je luisteren naar even wat oors. Ik wens je nog een goed weekend. Graag ont na je Wieke weer tussen Zuizen en Achten. Harde radio op Spannenburg. Vette goeie muziek. En het Leidse Nijs uit Dien Regio. Een goed weekend. En ik zou ze graag ont na je Wieke weer tussen Zuizen en Achten op de Freetune. Om het weekend extra goed te beginnen. We beginnen Ruud, mooie muziek van Metallica. Dit is Ride the Lightning. Goed weekend en graag ont na je Wieke. Dag hoor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.

ladies and gentlemen, welcome to the main event.

een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 318, waarin we lekker rustig zijn begonnen. Risk It All van Bruno Mars. Ja, het is nou niet zo warm meer. Het is hier lekker. We hebben de lange broek weer aan. We hebben vorige week zaten we hier bij 40 graden plus. Dat hebben we afgesloten. Wij zijn rustig begonnen, maar we gaan de hele avond door. Bij Spanenburg doen we dat in 4 uur. Het derde en vierde uur hebben we film met Jana Hoogstra en bellen we en praten we met Jannie Elzinga. Zij is zangeres en ze zit in de filmbusiness. Het vierde uur hier doen we metal en talent met het Seert van Popta. Daar komen weer allemaal lekkere muziekjes voorbij. En dat zal trouwens ook in het tweede uur gebeuren. Wat ook bij RTV NOF actueel is. Grintorsk die komt live naar de studio toe. Dus we hebben de setup hebben we al klaarstaan. Want hij gaat ook even twee liedjes live zingen. Nou, daar hebben we er heel erg zin in. Heeft ook allemaal nieuws wat hij mee gaat nemen. Dus heel nieuwsgierig allemaal. En ja, wat ook wel weer interessant is. En dat is dan zeker voor het eerste uur. Wat gebeurt er in de popschool? Het Tonus in Jouweren. Daar moeten we natuurlijk Arjan Kiel, de bandcoach, gaan we daar weer eventjes over bellen. Het is, ik weet niet eens meer of het nog vakantie is. Maar dat gaan we zo meteen wel even horen. Eerst nog even lekkere muziek tot die tijd. Homewrecker van Sombre.

0: Ja, dit was Wham met Club Tropicana. En ja, als ik dit zo beluister, dan zie ik mensen lekker in de tuin zitten met een cocktail in de hand. Mooi te genieten van de natuur om zich heen. En dan bellen we meteen eventjes met Arjen Kiel. Want de vraag is, is de school alweer begonnen of zit je achter in de tuin?
1: Nee, de school is alweer begonnen.
0: Ja.
1: En ik heb nu net de laatste rooster dingen en we hebben een nieuw systeem bij het toon, dus dat gaat niet helemaal goed. En de nieuwe bandindelingen, ik heb het nu net allemaal klaar, net nu je belt. Dus ja, ik ga het wegsturen en dan moeten we weer even, beginnen we weer helemaal overnieuw.
0: Ja, want
1: met het nieuwe seizoen.
0: Ja, want de popschool, dat was iets nieuws. Dit is het tweede of het derde schooljaar dat in werking is?
1: Ja, de bands die hadden we als zodanig wel altijd. Maar dan was het meer de reguliere les. En de popschool is inderdaad nu het tweede of derde jaar.
0: Ja.
1: En dat er dus echt een soort beleid komt van hoe stimuleren we de popcultuur en de bands. Mm-hmm. Hoe stimuleren we dat bij het toonhuis? Hey, ook niet alleen in het toonhuis zelf, ook niet alleen in Joure, maar ook in Balk en in Lemmer.
0: Mm-hmm.
1: En ook in samenwerking met het voortgezet onderwijs en enzovoort.
0: Ja, dit is wat heel breed getrokken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Zijn er voor dit jaar of zijn de afgelopen jaren zijn er veranderingen doorgevoerd? Omdat het is wat nieuws en dan zijn inschattingen soms anders dan de werkelijkheid. Het is continu bij poetsen en bijsturen, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, dat klopt. En we hadden gisteren dus ook de eerste vergadering weer van het toonhuis.
0: Mm-hmm.
1: Mede ook al met het nieuwe systeem, dus aan de docenten aan het verstand te beteren.
0: Ja.
1: Je zit dan in de ene hand met een telefoontje en aan de andere hand met een muis aan je laptop. Dus, maar dat komt allemaal goed.
0: Ja.
1: Maar wat er met de popschool, en toen moest ik dat ook vertellen inderdaad. Nou ja, wat we gaan doen met de popschool. Met de popschool is het vaak inderdaad wat jij zegt. Niet heel ver vooruit plannen. Het is vooral de boel in de gaten houden. Bijvoorbeeld heel simpel. Bijvoorbeeld, wanneer is het bregenpop? Dat weet niemand nu nog.
0: Nee.
1: En dan vragen ze van de school, vragen ze dan vaak, ja, wat is de jaarplanning? Dan zeg je, jongens, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: En je weet zelf ook wel, we hebben met z'n tweeën en organiseren we ook de mooie festivals. En het komt vaak ook. Nou, dat wil zeggen, we hebben nu ook in de samenwerking met jou hebben we wat vaste punten in het jaar. Festivals, mm-hmm. Dat is te gek.
0: Events.
1: Maar daaromheen, ja, echte events, ja.
0: Ja.
1: En daaropheen, daar kunnen we dan altijd nog even al los. Dat we zeggen van, jongens, we gaan lekker op een donderdagavond bijvoorbeeld in het café Het Hert spelen in jouw. Maar dat komt meestal, meer spontaan op.
0: Ja.
1: Dat plannen we niet heel ver van tevoren.
0: Nee. En het is ook zo voor jullie worden als popschool ook regelmatig, maar wel eens benaderd door lokale initiatieven. Zo van, hey, er is hier ruimte voor één of twee bandjes. Trouwens, het is volgende week zaterdag. Dat gebeurt ook wel.
1: Ja, het is vaak ook. Dat gebeurt inderdaad ook. Dat het heel, heel snel dat het snel happersnap is.
0: Ja.
1: Ja, en weet je. Kijk, dat is ook wel het verschil vaak in de klassieke wereld. Als je dat hoort, dan is vaak seizoen, ik denk in de klassieke wereld, seizoen 27, 28, is al lang allemaal georganiseerd en al betaald en alles.
0: Ja.
1: En dat is toch in de popmuziek is dat gewoon anders. Dat is een andere cultuur. En daar ben ik aan gewend. Dus daar kan ik ook altijd heel snel op inspringen.
0: Het is in de Havabra is het. We weten nu al wat we in juni gaan doen. Het schooljaar is voor de zomervakantie is al helemaal ingedeeld. Mijn vrouw zit in het bestuur van een Havabra korps. En ja, die heeft zich wel eens op moeten geven voor concoursen of voor wat grotere evenementen. En dan ben je 4 of 5 maanden van tevoren, dan doe je een mailtje. Ja, dan is het al volgeboekt. Dan zijn er al alle 20 of 25 plekken zijn al vol. En dan ben je al gewoon te laat. Dus maar dat is in de popwereld is anders.
1: Ja. En weet je, en dat is gewoon een cultuurverschil. Het ene is niet beter dan het andere. Nee. In de popwereld kunnen we heel snel. Nou ja, ik kan heel snel nu ook. Ik moest nu iets regelen voor het uitfestival. En dat was niet helemaal duidelijk, maar dan doe ik snel 1 of 2 appjes en dan heb ik team bij elkaar en dan zeggen we, doen we dat? Ja, gaan we doen. Mooi. Ja.
0: Kort lijntjes. Maar,
1: ja.
0: Ja. En nu je toch over plannen hebt en over dingen regelen. Je bent natuurlijk met Darcy, dat is jouw eigen muziekproject. Daar zit je volop in de stoom. Hè? Dat heb je allemaal in je vakantie, maar dat gaat er eigenlijk gewoon een beetje door. Ja, het verder uitrollen en het dingen doen.
1: Ja. Kijk, als ik niet hoef te lesgeven. Ja, dan ben ik mijn eigen componist, producer. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon vol aan de bak met mijn eigen muziek. En ja, dat vind ik ook geweldig mooi werk om te doen. Nee, mm-hmm. De nieuwe single staat al op de planning.
0: Ja.
1: Maar die afgelopen zomer wilde ik echt eens kijken hoe dat nou werkt. Want kijk, ik ben natuurlijk wat dat betreft, dat noemen ze een OG, geloof ik.
0: Ja.
1: Dat O zal wel ergens voor oud staan.
0: Ja.
1: En ik ben nog van de old school. Dus ik met platenmaatschappijen en contracten en studio's enzovoort. En ik wilde nu zelf graag eens heel graag zien. Ja, of ik dat voor elkaar krijg. Met mm-hmm. reels maken, met metasuite werken, dingen plannen op YouTube maken, filmpjes maken, monteren, mm-hmm. hoeks maken. Ja, nou noem het maar op. Ja. Het gaat heel veel buiten de muziek om, wat je nu moet doen. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja, ja, het is een andere wereld en je bent nooit te oud om te lezen. OG, is dat een old geezer of zoiets?
1: Ja, nee.
0: Bedenk ik me nou in één keer. Ja, nou ja, maar aan de andere kant, je bent zo oud als je voelt.
1: Ja.
0: Je bent behoorlijk jeugdig en je beweegt je ook tussen de jeugd. Dus wat dat betreft. We gaan in de tweede uur gaan we jouw broerige zomerhitte gaan we even draaien. Shine Through the Summer. En wanneer komt de nieuwe single uit? Ongeveer?
1: Ja, die is een beetje gerelateerd aan het uitkomen van een film waar ik de scores voor heb gemaakt. De orkestrale symfonische scores.
0: Mm-hmm.
1: En die komt, die is een beetje lastig wanneer die uitkomt. Komt niet in de bioscoop hoor of zo, maar wanneer die op de social media komt.
0: Mm-hmm.
1: En daaraan gelieerd is ook mijn nieuwe single. Die heb ik eigenlijk daaruit. Die is daaruit ontstaan.
0: Ja.
1: Dus nu moest ik hem even een beetje naar voren schuiven.
0: Ja.
1: Eind september komt hij uit.
0: Oké, nou ja, dan is de zomer bijna afgelopen. Dan kunnen we vanaf oktober kunnen we dat nummer ook gaan draaien. Want 2 keer Darcy op het vrijdagavond, want dat is wel heel veel van het goede, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, eigenlijk hebben we nu ook al 2 keer Darcy. Want we hebben straks en nu hebben we jou even in de lucht. Hartstikke mooi dat je even in wilde bellen over een week. Of 4, 5, dan komen we weer terug. Want dan is alles weer up and running. Alles is weer strak en staat weer helder voor de geest. Hoe het ook of weer was. Arjen Kiel, dankjewel. Hè?
1: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sin Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

Nou, dat was Boas nog eventjes met The Other Man. En afgelopen zomer bij het Scootsjesielen was op Max, het, de televisiestation, die hadden het Scootsjesielen verslagen en een programma. En Boas die was daar een keertje uitgenodigd en die heeft dit nummer toen in het Fries gedaan. Dus daar gaan we binnenkort ook nog eens een keertje, die gaan we ook nog eens een keertje draaien daarvoor. Luisteren naar No Saint, No Saint Around. En nou, jullie hoorden het al, daar gaan we allemaal leuke dingen mee doen de komende drie kwart jaar. Maar ja, dat is niet alles, want hij is natuurlijk zelf ook nog druk bezig met allemaal ditten en datten. Zo komt er nog een album komt eruit en is hij op dit moment in de studio om nog weer dingen op te nemen qua muziek. Dus wat dat betreft, dikke drukte allemaal voor No Saint. Ook School van Supertramp hebben we nog even gedaan. Nou, qua drukte en heen en weer vliegerij heeft Douwe Bob het ook behoorlijk prachtig voor elkaar. Niet alleen krijgt hij het in februari druk omdat er weer een kleintje aankomt, maar hij is ook lekker bezig richting Amerika. Zac Brown en zijn band die hebben hem uitgenodigd, gezien, geluisterd, uitgenodigd om op te gaan treden in de show van Zac Brown. Afgelopen week was dat en dat is ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Dus gaan we Zac Brown even bedanken dat hij dat heeft gedaan door zijn liedje even te draaien. Nou, wie wil dat dan niet op de vrijdagavond bij even wat ons airplay krijgen. Dus ik denk dat het berichtje van Zac Brown straks deze kant al opkomt. Douwe Bob vindt het sowieso prachtig om gedraaid te worden bij even wat ons. En we hebben de akoestische versie op de kop weten te tikken van No To Self. En daar gaan we nu naar luisteren.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Nou, en daar waren ze Mr. & Mrs. nog eventjes met Call Me Tonight. En dit is hun laatste single. Ja, net uitgekomen. En eigenlijk nu al een dikke hit. En ze gaan het binnenkort ook live mooie dingen doen. En niet alleen op het toneel, op het podium, maar ook bij Even Wat Oors. In september komen ze live naar de studio. Dus daar hebben we heel erg zin in. We zijn iets meer die kant op gegaan om live muziek hier vanuit de Even Wat Oors studio te doen. En Mr. & Mrs. komen ook. Komen hier ook uit de buurt. Straks na het nieuws dan gaan we lekker door. Lekkere muziek van Pieter Wilkens, de band, Steven Jansen en Maite. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, Grimtorsk in de studio live. Nou, dat is iets wat we al heel lang op het verlanglijstje hebben gehad. En dat kunnen we nu afvinken. Het kan mij wel eens vaker, want ja, Grimtorsk, kan ik wel verklappen. Daar gaan we de komende tijd gaan we meer dingen mee doen. Hebben we ook al gedaan, dus daar zijn we super enthousiast over. En zoals eerder dit uur al aangegeven, geldt dat ook voor Darcy, de broerige zomerhit. Daar gaan we natuurlijk zometeen ook nog eventjes naar luisteren. Nou, tot aan het nieuws hebben we nog twee, misschien wel drie nummers. Europe Super Superstitious misschien, maar zeker nog eventjes Loser van Tame Impala, die trouwens uit de Spider-Man film komt. En nu eerst Kom Terug van Jennifer Zamudio. En ja, volgende week hebben we de nieuwe single, de nieuwe enkelsnit. Ik heb hem al binnen. Het is een prachtige nummer, maar we moeten het nog eventjes doen met Kom Terug. En dat doen jullie straks na het nieuws ook.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
3: Maar ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
3: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie. Henkie.
3: Nou, niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de broeierige zomerhit van Darcy, Shine Through the Summer. Nou, het is deze week weer lekker zomers geweest. Ja, het gaat soms alle kanten op en dat gaat op de vrijdagavond bij ons bij Even Wat Oors ook. En ja, deze uitzending staat in een teken weer van al wat moois. Onder andere in dit uur gaan we weer even aandacht besteden aan de popronde. Dan praten we met Taysier El Sayed. Die doet mee in het reizende circus door Nederland in de herfstperiode. En ook Alex Nieuwlands, die moeten we natuurlijk weer eventjes erbij trekken. Niet alleen in de derde uur, maar ook even in de tweede uur. Want er is weer allemaal nieuws en daar willen we alles van weten. We doen eerst eventjes nog een stukje muziek. As Long As You Follow van Fleetwood Mac.

0: We hebben geluisterd naar Newell's Memorize. En ja, dit was een van de eerste singles van Newell's. En ja, we weten allemaal dat deze muziek regelmatig in het derde uur langskomt. Eigenlijk elke week. Niet alleen Newell's, maar ook Newlands. Els van der Greft en Alex Nieuwland is daar een onderdeel van. Nou, jullie hebben het al gezien. Alex Nieuwland aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want Newell's, ja, dat gaat als de neten. Vorig jaar een album uit en dit jaar al twee singles. Ja, het klikt helemaal. Jullie zitten er lekker in.
1: Ja, zeker. We gaan nog lang niet stoppen, volgens mij. Dus er is nog genoeg te doen. We zijn ook weer druk bezig met nieuwe dingen. Komt ook binnenkort een derde single uit. Daar hoor je zeker nog meer van.
0: Ja, nou, het is ook zo van... heel vaak positief nieuws. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen. Want jouw liveband, Newland Slide... daar is de stekker uit getrokken op een gegeven moment, dan lopen die dingen zoals ze gaan, of niet?
1: Nee, klopt. Ja, in ons afscheidsbericht op de socials hebben we dat ook geschreven. Er zijn wel wat meer bands van bekenden van ons de laatste tijd uit elkaar gegaan. Het is moeilijk in bandjesland. Het is moeilijk om de zoen er wat in te houden. Als het heel moeilijk is om aan optredens te komen, om aan exposure te komen, breekt dat toch vaak op. Kijk, ik ben zelf... dat weet je, een hele bezige bui in de studio. Daar geniet ik enorm van. En ik wil ook graag live spelen. Maar om alleen elke week te oefenen en bijna nooit op te treden, daar word ik niet heel erg vrolijk van. Omdat ik die nummers natuurlijk ook al uit het ernaar ken. Dus dan is dat voor mij niet echt een uitdaging. Ik wil ergens naartoe werken. En het is gewoon echt best wel lastig om je te onderscheiden. En om wat aandacht en optredens met name te krijgen. Ja. Waar dat vroeger gewoon veel makkelijker was. Dat is denk ik voor veel bands wel een reden om het op een gegeven moment weer voor gezien te houden.
0: Nou, heb jij meerdere petten op? Want naast Newlands en Newell's zit je ook in Frisian Chameleon. Dat is ook een studioproject. Daar is het even rustiger. Zijn daar nog ontwikkelingen in?
1: Ja, klopt. Dat is een beetje ontstaan als een grap. Eigenlijk een keer op vakantie dat mijn vrouw tegen me zei van... we horen de hele dag die lounge muziek hier op het strand. Kan jij dat niet maken? Ik dacht bij mezelf, ja. Waarom niet eigenlijk? Ik heb het nooit geprobeerd. Hè, Pippi Langkous. Ja. Dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, dus zo heb ik een eerste EP uitgebracht met wat lounge muziek. Nou, dat vond ik heel grappig. Dat is natuurlijk iets wat ik onder mijn eigen naam niet zo snel zou uitbrengen. En dat smaakt wel naar meer. Toen had ik bedacht van, een chameleon verandert van kleur. Ik verander van stijl. Dus ik kan eigenlijk met elke EP die ik uitbreng van stijl veranderen. En de ene keer is het misschien lounge. En dan is het misschien country. En noem maar op. Mm-hmm. En dat vond ik wel een leuk gegeven. En ik heb dus twee EP's uitgebracht. De derde ligt klaar. Maar ik moet eigenlijk even een goed moment vinden. Omdat tussen alle andere releases. uit te brengen.
0: Ja, want een paar weken terug heb je The Best Years of Our Lives heb je uitgebracht. 11 prachtige nummers. Ik heb dat natuurlijk beluisterd. En ja, op een of andere manier klopt dat album helemaal. Elk nummer sluit weer heel goed op het andere nummer aan. Zonder dat het vervelend wordt. Is dat dan een bewuste keuze? Of is dat op een gegeven moment een beetje puzzelen van hoe zet ik de volgorde van de nummers achter elkaar?
1: Ja, klopt. Dat laatste zeker. Zoals je weet, ik schrijf veel. Dus er staan meer liedjes zijn er niet opgekomen dan die het wel hebben gehaald. Mm-hmm. Je zoekt dus naar een soort algemeen iets wat goed bij elkaar past. En dan is het ook belangrijk hoe je het album opbouwt. Daar heb ik ook nog wel wat hulp van gehad hier en daar. Mensen zeggen, begin anders even met wat pittige nummers. Laat het even wat terugvallen. Bouw dan weer wat op. Zo denk je daar wel over na. En ik ben zelf ook, ik ben heel erg tevreden over dit album. Het is mijn 12e, maar ik denk dat hij wel bij de, ja, zelf sprak hij bescheiden, dat het wel bij de betere hoort.
0: Ja. Nou hebben wij vanuit Even Wat Oors ook goed nieuws gekregen een paar weken terug. Vanaf oktober zitten we ook bij Omroep Silt op de zender met de eerste 2 uur van Even Wat Oors. Zaterdag tussen 9 en 11 is in eerste instantie de bedoeling. Zou het dan bijvoorbeeld ook leuk zijn als jij, want jij komt uit Harlingen, je staat niet voor niks bekend als de liedjesmid uit Harlingen. Zou het dan niet leuk zijn als je dan bij ons in de studio komt om dan als eerste live act vanuit de zender van Harlingen te komen, dat het dan ook werkelijk een Harlinger artiest is? Zou dat leuk zijn?
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, Henk. Dat is een heel goed idee. Dat lijkt me leuk om te doen.
0: Ja, nou, wij kijken er naar uit. Sowieso, jouw muziek komt elke vrijdag langs in het derde uur. Het album The Best Years of Our Lives zal de rest van dit jaar regelmatig om en om met Newells of jouw andere projecten gedraaid worden. Jana Hoogstra was ook behoorlijk onder de indruk toen ze jouw nummers eens een keer, jouw playlist eens een keertje had doorgenomen. Van ja, dit is gewoon lekkere muziek voor het derde uur. En nou ja, dat is altijd mooi om medestanders te hebben in je radioprogramma.
1: Ja,
0: en,
1: ja, zeker.
0: Ja, wat dat betreft, Alex, dan moeten we dat mooie continueren in het derde uur. En qua live muziek weet ik dat heel lastig is. Maar zijn er toch nog optredens waar je mee bezig bent? Of moeten de mensen dan jouw socials in de gaten houden?
1: Ja, socials in de gaten houden. Met Nieuwels treden we 12 september op bij het UT Festival. Mm-hmm. In de Kornbeurs in Franeker. Ja. Daar spelen we onder andere met Vegebart en nog wat andere bands. Hè. Mm-hmm. Allemaal spelen we zo'n klein half uurtje of zo. Dus daar zijn wij te zien. Dat is wel hartstikke leuk. Dus live ben ik nog wel te bewonderen. En is er wat nieuws te melden, dan inderdaad op Facebook, Instagram, X. Dan vinden de mensen het wel.
0: Ja, nou is het ook zo van dat jouw single van het album The Wolf Age, dat die inmiddels ook een beetje landelijk opgepikt is. Niet alleen bij Jaap Koper in Noord-Holland of Zuid-Holland word je daar regelmatig gedraaid. Word je ook wel eens even gebeld om een praatje te maken. Ja. Maar ook Indie XL heeft hem inmiddels weer ontdekt. Heeft jou weer ontdekt. Want ja, je staat daar ook in de top 40, hè?
1: Ik zag het gisteren, ja. Ik ben, en lager kan je bijna niet binnenkomen, maar toch op 39 in de indie-charts. En dat is de 20ste keer dat me dat lukt. En dat vind ik ook wel hartstikke leuk.
0: Ja, nou, het is sowieso geweldig dat mensen zeker online jouw muziek kunnen vinden. En ook waarderen dat je in dit soort lijstjes komt. Nou weet ik dat niet altijd de insteek is om te winnen of bovenaan te staan, maar het is toch fijn om gezien en gehoord te worden hier en daar.
1: Klopt helemaal. Daar gaat het om. En inderdaad, of je nou op 1 staat of op 39. 1 is natuurlijk wel mooier, maar het gaat erom dat mensen, want er is best wel veel aanbod, en als je er dan toch weer uitgepikt wordt, dat is wel iets om blij mee te zijn.
0: Nou, Alex, sowieso weer bedankt voor 11 prachtige nummers waar we uit kunnen zoeken. Voor de komende weken, maanden. We gaan afsluiten met de Volvage. Zit daar nog een bepaald verhaal achter? Of is dat gewoon een gedachte van jou?
1: Ja, nou, de titel komt van, dat heb ik wel vaker, dan hoor ik ergens iets over een boek. Ik weet niet eens waar het boek over gaat, maar dat vind ik dan zo'n mooie titel. Ik denk, daar moet ik wat mee. Dat schrijf ik dan en dat typ ik even in mijn telefoon. En dan later, als ik op zoek ben naar een tekst of een titel, dan vind ik dat. En voor mij, het liedje dat gaat eigenlijk een beetje over de rare tijden waarin we momenteel leven. Hè? Mm-hmm. Het is... The Best Years of Our Lives gaat ook eigenlijk, het is een beetje melancholisch, niet van vroeger was alles beter, maar wel van waar gaan we heen met onze maatschappij en wat gebeurt er allemaal. En ik denk dat The Wolf Age daar ook een voorbeeld van is als je naar de tekst luistert.
0: Nou, Alex, dankjewel. We gaan naar luisteren en we gaan even de agenda even trekken. Het zal dus ergens in oktober zijn dat je bij ons langskomt. Maar eerst bedankt en veel plezier met de verdere ontwikkeling brengen van jouw muziekdingen.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt voor de aandacht, Henk.

Dat was Golden Years, nog eventjes van David Bowie. Altijd lekkere muziek wat hij heeft gemaakt. En het blijft actueel. En ja, we gaan nu eigenlijk ook even terug naar de actualiteit. De popronde gaat over een paar weken weer los. En we hebben de verschillende artiesten die uit Friesland komen. Proberen we er een beetje bij te hebben op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. En deze keer is dat Taizir El Sayed. Hij is bekend onder artiestennaam Thijs. En nou, laten we maar eens even een muziekje van hem.

0: we hebben even geluisterd naar Thijs. Thijs R.L. Sayed met de fase van de rechtsvoer. Dit is een van de snellopers van het afgelopen jaren op de vrijdagavond. Want hip-hop is natuurlijk een mooi onderdeel van ons vrijdagavondprogramma. En een van de onderdelen die de komende half jaar ook zullen zijn, is de popronde. En in het voorjaar werden we blij verrast met meerdere Friese deelnemers die met dit evenement door heel Nederland mee gaan doen. En Thijs is daar een van. En dan moeten we natuurlijk even bellen. Hebben we ook al eerder gedaan met andere deelnemers. Tajir El Sayed, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: dag. Ja, jij zat er natuurlijk plat voor op een radio of met een laptop. Hoe ging dat bij jou in zijn werk?
1: Ja, we hadden de live uitzending van 3FM aan op mijn laptop. Mijn vriendin zat de hele avond voor de laptop. Dat was natuurlijk een uitzending van een paar uur. En toen was het eigenlijk afwachten, hopen. Bij een eerste instantie was ik eigenlijk teleurgesteld, want ik dacht dat mijn naam niet werd genoemd. Maar wat bleek was dat ze mijn naam verkeerd uitspraken. Ze zeiden namelijk T. En je spreekt uit de tijd. En dus ging ik even later op mijn telefoon op Instagram kijken. En kreeg ik zomaar berichtjes met gefeliciteerd. En wat tof dat je bent geselecteerd. En dacht ik, oh, ik zit er toch wel bij. Dus dat... Eerst even teleurstelling en vervolgens vreugde.
0: Ja, aan de andere kant is het ook zo van, je hebt dan wel het hoezee moment heb je gemist, maar je hebt de mensen toch de duim omhoog gekregen bij iedereen. En wat staat je allemaal te wachten? Wat gaat er allemaal gebeuren het komende half jaar, tussen september en begin november, geloof ik, hè?
1: Kijk, volgens mij is het, de popronde duurt tot en met begin december.
0: Oké.
1: Als ik het goed heb. En wat er allemaal gaat gebeuren is natuurlijk hopelijk zoveel mogelijk shows. We hebben al een stuk of 5 of 6 boekingen binnen. Waar hopelijk nog wat bij komen. En in de afgelopen 2 maanden zijn de eerste 2 singles van mijn aankomende EP uitgekomen. En we gaan in de aankomende half jaar gaan we door met de release. En blijven we surfen op dat momentum.
0: Ja, in het voorjaar, wat je zegt, zijn er al. Heb je al succesjes gescoord met de 2 tracks? En we zijn ook heel blij dat we vanavond de 3e single release uit kunnen zenden. Popronde, dat is een mooie focus voor dit jaar. Maar de afgelopen jaren heb je meerdere mooie momenten meegemaakt. Zo heb je onder andere met Eurosonic Noordenslag heb je deelgenomen en Hit the Noord. En nog wat van dit soort begeleidingstrajecten. Maar je hebt 2 jaar terug heb je ook de Kleine Prijs van Friesland hiphop heb je gewonnen. Daarmee gaan er op een of andere manier wel deuren voor je open. Hè?
1: Klopt, inderdaad. Ja, in de afgelopen jaren hebben we langzaam, maar zeker zijn we gewoon blijven werken, blijven bouwen. En nu dat was altijd op een soort van regionaal vlak. En nu komt er eindelijk wat nationale herkenning en beweging.
0: Ja.
1: Rondom de muziek.
0: Je hebt ook zeer toegankelijke hip-hop. Het voelt altijd heel prettig aan wat je doet. Heel oprecht ook. Je werkt ook met verschillende mensen samen. Al doe je toch heel veel zelf, hè?
1: Klopt, ja. In eerste instantie begint elk nummer eigenlijk vanuit mijn eigen slaapkamer. Waar ik het zelf produceer, schrijf, opneem. En dan gaat het later altijd naar anderen toe. En dat is in het geval van de EP die uitgekomen is dat Lake Wuzu die mij daarbij heeft geholpen om de producties op top-notch niveau te krijgen.
0: Ja.
1: Maar in eerste instantie gebeurt het altijd, leg ik zelf de basis.
0: Ja. En wat zijn zoal jouw inspiraties voor jouw nummers?
1: Vooralsnog is dat meestal gegaan uit momenten in het dagelijks leven. Vaak zijn dat films, series, muziek van anderen, van artiesten die ik veel luister, die mij zomaar triggeren of in ieder geval inspiratie geven om iets met een bepaald onderwerp te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar over het algemeen zijn dat momenten, relaties die ik heb, vriendschappen en mijn eigen vragen die door mijn hoofd dwarrelen, waar ik mee aan de slag ga.
0: Ja. En heb je dan ook, als je demo's klaar hebt, dat je dat aan mensen laat horen om een stukje feedback? Of ben je echt iemand die het zo goed als klaar maakt en dan Lake Wuzu zijn sausje eroverheen laat gooien?
1: Het gebeurt wel vrij vaak dat ik iets maak en het dan wel een goede basis neerleg. En het dan naar andere producers, andere muzikanten, daaraan laat horen om te vragen wat hun take erop is, wat zij voelen of missen of juist leuk vinden. Om ja. op die manier met een frisse blik weer zelf er aan verder te werken.
0: Jij gaat op verschillende mooie plekken staan. Onder andere Den Haag, Utrecht, Assen, Den Bosch en in het begin Nijmegen over een 2,5 week. Is het zo dat je iets speciaals gaat doen qua live act ten opzichte van wat je gewoon bent?
1: Nou, vooralsnog heb ik altijd dus met alleen een DJ MC opgetreden. Dat was echt een hip-hop show.
0: Ja.
1: En nu hebben we eigenlijk iets meer de shift, of heb ik iets meer de shift gemaakt naar alternatieve pop met hip-hop invloeden, of vice versa. En daarom speel ik nu ook met live bands, ook met drummers, Sascha Mens, mijn toetsenist, Xander Zuur spelen we. En eigenlijk hebben we alle muziek vertaald naar een live ervaring.
0: Ja.
1: En op de popronde moet ik eigenlijk best wel, ja, tenminste rekening mee houden dat het allemaal op kleine locaties en dat er niet heel veel mogelijk is. En dus de live show die we in het afgelopen half jaar hebben gebouwd, hebben we ook met decor gedaan en met projectie en visuals. En die première is op 31 oktober in de Westerkerk in Leeuwarden.
0: Oké. Nou, dat is natuurlijk iets moois om naar uit te kijken. De shows en de live performance. Hebben jullie nog veel oefenmomenten of try-out momenten? Of hebben jullie dat allemaal al gehad?
1: De try-out hebben we allemaal gehad. Dus in principe, de show staat helemaal. We weten wat we moeten doen. En eigenlijk zijn we helemaal ready om gewoon een knalshow te geven. En de afgelopen maanden hebben we een festival in Venlo mogen spelen. Mm-hmm. Bij Aan de Waterkant. We hebben Simplon Up gedaan. We hebben nog bij een Lake Woozoo event opgetreden.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog een try-out gespeeld voor een besloten kring van mensen die ik heb uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: En zodoende zijn we gaan beetje fine-tunen aan de show. Om straks wanneer de popronde begint helemaal klaar te zijn.
0: Nou, Tashir, we zijn heel erg nieuwsgierig hoe het zal gaan. Nou, we hebben er hier een heel goed gevoel over, want je bent er rete serieus mee bezig geweest en nog steeds. En we vinden het ook prachtig dat we hier bij Even Wat Hoors jouw laatste release kunnen primeuren, zeg maar, op de radio. We gaan zo meteen luisteren naar Thuis. Dat is jouw derde single van deze batch. Komt daar dan straks meer nog wat achteraan?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn nog niet klaar. We hebben nog een hele batch liggen. We zijn nog niet eens op de helft als Thuis Thuis wordt gedraaid. Mm-hmm. Uitgekomen is.
0: En dan heb je het over een album of een EP?
1: We hebben het over een EP. Van een zevennummerig EP genaamd Thuis.
0: Ja.
1: Dit is ook de lead single.
0: Ja, de titeltrack gaan we zo meteen dus draaien. Thuis, heb je daar ook nog een anekdote of een bepaald gevoel bij wat je zou kunnen delen?
1: Ja, de tune is eigenlijk ontstaan uit de vraag die 2 jaar geleden oppopte in mijn hoofd. Van waar ben ik thuis? Ik ben veel verhuisd. Ik heb vaak mijn vrienden moeten achterlaten om vervolgens weer nieuwe vrienden te maken. En zomaar had ik 2 jaar geleden het idee van, wacht, waar ben ik thuis? Waar moet ik zijn? Waar wil ik wonen? En met wie ben ik dan? En eigenlijk vanuit die vraag is het nummer Thuis ontstaan.
0: Nou, we gaan naar luisteren. Tashir El-Sayed, hartstikke bedankt dat je even in wilde bellen. Veel succes en vooral ook plezier met jouw band in het komende half jaar bij de popronde. We gaan het zeker in de gaten houden. Je mag het nummer aankondigen, dan gaan we er met z'n allen naar luisteren.
1: Yes, dankjewel Henk. Nou, hier komt hij dan. Thijs, Thuis. Enjoy.
2: Het is net alsof ik niet meer weet waar ik moet zijn.

aan het wachten op een teken. Weerstand, weer houdt me van iets beters. Slecht weer, laat me kruipen onder dekens. Dat is een gegeven. Kaarthuis, geen fundering, dus je breekt hem. Al weken niet geschreven. En vaak thuis moet naar buiten om te leven. En maak vuist om patroon te kunnen breken. Vul op mijn geweten, balanceren tussen voeten op de grond.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sen Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

0: Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet.
1: When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
2: Hi, ik ben Jennifer Zamudio en jij luistert naar Even Wat Oors. En hier is mijn nietste enkelsnip.

Ja, met de nieuwste single van Jennifer Zamudio. De nieuwste enkelsnit, zoals ze dat in Zuid-Afrika noemen. Nooit geweet. Zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur. En ook het einde van het RTV NOF gebeuren. Straks bij Spannenburg gaan we nog even twee uurtjes door. Maar alvast kunnen we Niels bedanken voor de techniek. En de mensen van Liert natuurlijk voor de uitnodiging en de medewerking die we voor het eerste uur hebben gehad. En ja, Alex en Thijs bedanken voor dit uur natuurlijk. Volgende week dan hebben we bij Spannenburg hebben we twee uur dance. En bij RTV NOF hebben we een special. Dan gaan we even terugkijken met wat we de afgelopen maand hebben gehad in het ons derde en vierde uur bij Spannenburg. Reuze interessant. En wij gaan hier straks bij Spannenburg nog twee uur door. Muziek van Paul Vance & Friends en Newland komt natuurlijk nog weer eventjes voorbij. En Jana met film en meer. Chit van Pop daar natuurlijk voor de mental. En ook in het vierde uur praten we nog eventjes met Dravig. Want ja, die hebben ook allemaal drukte. En we doen eerst nog eventjes, misschien even een stukje Electric Light Orchestra. Sowieso nog eventjes Ich Will van Rammstein en With or Without You van U2. Daar bijten we nu eventjes de spits mee af. Nou, voor de een zeg ik tot volgende week en de ander zeg ik tot straks. Hoi.

sleight of hand and twist of fate.

0: Moet er een beetje een stijl uitgaan, René, het einde van het seizoen? Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk,
0: als
1: lekker,
0: kan.
1: Man. Tuurlijk, heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
2: Ja. Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja, hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker, man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroer.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oers, waarin we zijn begonnen met wederom Oleander Roots, I Think You Can Control the World. Van het album van de maand augustus, Ceremony. Nou ja, zoals we eerder deze maand al hebben begrepen, Jana Hoogstra, goedenavond trouwens.
1: Goedenavond.
0: Is de band Oleander Roots ermee gestopt. Maar de artiesten die daarbij betrokken zijn of waren, die gaan eigenlijk allemaal wel door in het noordelijke muziek gebeuren. Dat is me goed ook, hè? Dat mensen wel
1: muziek
0: lekker...
1: Muziek moet in ontwikkeling blijven, Henk.
0: Gaat altijd maar door en er komt soms ook weer goede dingen van weer terug. En voor hetzelfde geld hebben we over 3 jaar weer een reunie van deze band, hè?
1: Ja, dan hebben we nou eerst even het tijdelijk laatste rondje. Ja? En dan doen we volgend jaar of over 2 jaar gewoon weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Ja, nou ja, dat heb je sowieso met heel veel muzieknummers. Soms dan heb je even een dipje. Dan hoor je een hele tijd niet van een bepaalde artiest of band. Maar in één keer dan komen ze weer terug. Dat heb ik op een of andere manier ook met Simon & Garfunkel.
1: Ja.
0: Die zijn in de jaren 60 en 70 enorm populair geweest. Toen ging Paul Simon op een gegeven moment voor zichzelf. De jaren 80 waren echt voor hem. Maar de evergreens van beide heren, die blijven sowieso actueel. Mrs. Robinson, die kwam ook nog uit de film.
1: The Graduate, volgens mij. Ja. Ik weet niet eens uit welk jaar die is.
0: Nou, dat was uit de 60's ergens of zo.
1: Ik ken hem, ondanks dat ik echt niet van die tijdgeest ben.
0: Nou, en datzelfde geldt ook voor Joe Cocker en Jennifer Warnes. Die hebben Up Where We Belong ooit eens een keer op de plaat gezet.
1: Ja.
0: En dat was
1: An Officer and a Gentleman.
0: Volgens mij was dat een van de eerste films van Richard Gere. Het zou zomaar kunnen.
1: Dat is lang geleden, hè?
0: Ja, dat was begin jaren 80 was dat. Nou, laten we dan maar eens even gaan luisteren.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicrosga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

0: was Steeler's Wheel nog eventjes met Stuck in the Middle with You van Reservoir Dog. Quentin Tarantino heeft sowieso altijd wel een goede keuze in muziek, Janne, hè, van welke hij in zijn films drukt.
1: Staat heel onbekend. Hè? Hij is heel erg ook van de bombastische muziek die er tussendoor komt. Maar hij is heel strikt in zijn screening. Ja. Hoe en wat en waar hij dat precies wil laten luisteren. Ja.
0: Nou, dan komt dat mooi weer terug. Volgens mij kwam dit nummer ergens uit de jaren 70 vandaan. Maar was tijdens deze film weer helemaal in. Dat geldt eigenlijk ook voor Seal. Kiss from a Rose, die hebben ervoor gedraaid. Uit de Batman Forever. Ja, Batman is eigenlijk ook weer zo'n franchise die altijd maar door blijft gaan. Hè?
1: Ja, dat is de DC-wereld. Ja. Hè? Dus het tegenhangen van de Marvel. Mm-hmm. Ja, het is toch iets met comics. Dat blijft gewoon bij iemand. En wat ik ook wel heel grappig, maar ook heel mooi vind, is dat bevalt het eindresultaat niet. Beginnen ze gewoon opnieuw.
0: Ja.
1: Dat is met de comics zo, maar ook met de films over de comics.
0: Je hebt op die manier heb je ook, als je bijvoorbeeld de Hulk hebt, die is dan van Marvel, maar daar zijn gewoon 8 of 9 verschillende verhaallijnen die ooit eens een keer begonnen zijn. En het leuke van de films van Marvel is dat heel veel verhaallijnen van al die verschillende comicseries, die husselen we soms ook eens een beetje door elkaar heen in de films.
1: Maar je ziet ook dat mensen die eerst de ene rol spelen in de nieuwste Marvels ineens een heel andere rol hebben.
0: Ja, want dat is ooit ook eens een keer, zeg maar.
1: Dat kan eigenlijk allemaal bij deze films, Henk.
0: Dat is altijd verrassend welke verhaallijnen genomen worden.
1: Ja.
0: Bij ons in de derde uur heb je eigenlijk dat ook, maar toch zit er altijd weer een terugkerende verhaallijn die toch wel stiekem weer terugkomt halverwege.
1: Hebben we het nou over onze vaste gasten, Henk?
0: Ja, Paul Vance & Friends. Die past nog net even eind augustus even erin. Ja, ze passen altijd
1: even
0: wel.
1: Met het nummer A Summer Day dan?
0: Ja, precies.
1: Nou, dat kan precies. En wat dacht je dan van Newland?
0: Dan kunnen we die nog wel even laten shinen op de vrijdagavond.
1: Nou, laten we dat doen, Henk.
0: Ja.

0: was KRS-One met Step Into a World. Dat is nog wel een oude rakker die opnieuw is gebruikt in de film Mutiny.
1: Ja, ik moest heel eerlijk zeggen, ik had hem gemist.
0: Ja.
1: Mutiny. En dat vind ik eigenlijk heel gek, want het is echt een klassieke Jason Statham actiefilm.
0: Ja.
1: En ik kwam hem tegen omdat ik even dacht, ik pak nog even een andere film. En er zat de trailer ineens voor.
0: Ja.
1: Dus ik ben gaan kijken en toen dacht ik, verdorie.
0: Die hadden we ook nog.
1: Die hadden we nog.
0: Ja.
1: En die ziet er leuk uit, zeg. En dan heb ik het over de film. Ook een beetje over Jason Statham. Maar Jason Statham, die speelt Cole Reed. En Cole Reed, die ziet eigenlijk... dat zijn baas eigenlijk gewoon... dat hij vermoord wordt. En hij krijgt de schuld.
0: Ja.
1: En dan
0: heeft
1: is het... Nee, natuurlijk niet. Want hij is een keiharde vechter. Maar... wel de onschuld zelf, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en dan gaat hij op onderzoek uit, want hij wil zichzelf...
1: Hij gaat zuiveren, zijn naam zuiveren. En hij wil natuurlijk altijd ook een heel klein beetje wraak nemen.
0: En,
1: dat staat bol van komische situaties, want daar is Jason Statham heel erg goed in.
0: Mm-hmm.
1: Fysiek vertoon, vechtpartijen, daar is die man in geschoold en getraind. Dus het ziet er fantastisch uit. Heerlijke, vlotte muziek. Dus kom erop met die actie.
0: Ik heb ook een bepaalde zwak voor Jason Statham. Hij verandert niet. Hij is de afgelopen 20 jaar hetzelfde gebleven.
1: Hij is helemaal zichzelf.
0: Ja.
1: Ongegeneerd, gewoon bam, what you see is what you get. Met een knipoog naar zichzelf van hey joh, hè? Want iedereen heeft het natuurlijk over van goh, wat ziet hij er goed uit en bla bla bla. Het boeit hem allemaal niet.
0: Nou, weet je wat het is?
1: Maar hij werkt er wel hard voor.
0: Jason Statham is een Olympier. Hè? Die heeft in de jaren 80 of begin jaren 90 heeft hij met Olympische Spelen meegedaan.
1: Topsporter.
0: Was hij schoonspringster, springer. Hij was zwemmer. Dus dan zie je jezelf, nu je dit weet, en je hebt de films die hij doet. Kijk hem maar even in een zwembroekje, zeg maar, dat hij is op de...
1: Kijk maar even naar de film The Meg. Voor de mensen die het niet weten, daar zwemt hij heel erg in de zee.
0: Ja. Maar hij heeft geen prijs gewonnen hoor. Maar als je met de Olympische Spelen meedoet bij schoonspringen. Wat over het algemeen gewonnen wordt door Aziaten. Omdat die gewoon snel rondjes kunnen draaien om hun as.
1: Het is gewoon een atletisch persoon.
0: Ja. En hij heeft nog niet een grammetje te veel. Hij traint verschrikkelijk veel. Wat dat betreft... kijk ik er alweer naar uit om ook dit verhaal, de Mutiny, in de bioscoop te gaan zien. Je hebt altijd vertier.
1: Ja, zeker weten. En je weet gewoon, het zijn allemaal films met een goed einde.
0: Ja.
1: Het recht zal zegevieren, zal
0: altijd.
1: Ik maar zeggen. Maar vol actie en spanning tussendoor.
0: Ja. Geldt dat ook voor The Death of Robin Hood?
1: Nou... Dat is nog even de vraag of dat nou zo goed afloopt. Want eigenlijk is dit een film van Robin Hood die zichzelf letterlijk tegenkomt.
0: Mm-hmm.
1: Hij raakt gewond. Hij wordt achtergelaten in een klooster. En in een vlaag van zelfrespect, reflectie en een confrontatie door derden.
0: Mm-hmm.
1: Moet hij terugkijken op keuzes die hij gemaakt heeft. Het is natuurlijk, hij wordt gezien als de held. De voorvechter voor de mensen die geen geld hebben, geen eten hebben en... maar daar heeft hij wel dingen voor moeten doen die misschien het daglicht niet helemaal kunnen verdragen. En daar heeft hij nu last van. Een beetje PTSS eigenlijk.
0: Is dit dan ook dat het zich afspeelt in Nottingham Forest? In het Sherwood Forest? Voor mij was het ook een beetje een soort van science fiction-achtig. In een andere tijd of in een andere...
1: Het is. Dus de karakters van de originele zitten er wel voor een deel in.
0: Ja.
1: De Little John bijvoorbeeld, die zit er wel in. Maar de uitvoering is net even anders dan de originele Robin Hoods die wij kennen.
0: Ook, dat is ook wel eens een keer wel leuk. Want als je altijd met pijl en boog, zeg maar, pijl en boog in het bos op een paard bezig bent.
1: Ja.
0: Soms moet een verhaal ook opnieuw zichzelf weer vinden. Hè?
1: Weet je, Little John heeft een boerderij overgenomen en de naam aangenomen van de voormalige bewoner die dus door hun... aan de kant geschoven / vermoord is.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn getuigen van achtergebleven.
0: Ja.
1: En die dachten van tot hier en niet verder. En nou nemen wij wraak. Dus het is een combinatie van... Er zijn mensen die wraak nemen op deze Robin Hood en op zijn consorten.
0: Mm-hmm.
1: En een stukje van wat heb ik eigenlijk echt gedaan.
0: Ja.
1: terugkijken op je eigen acties. En is dat de boodschap misschien een klein beetje, Henk? Van let goed op wat je doet, je kan er ooit allemaal spijt van krijgen.
0: Ja, nou, volgens mij is dat sowieso een beetje altijd de insteek van de Robin Hood verhalen.
1: Ja.
0: Het verhaal is al heel vaak verteld. In de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 was er ook een serie, The Hooded Man. En daar is de theme song is door Clannert toen de tijd gedaan. Een prachtig nummer. Ik ben ook weer blij dat we weer even een film van Robin Hood hebben waar geen soundtrack van bekend is. Want dan doen we Robin, The Hooded Man van Clannert.

0: Ja, daar was nog eventjes When I'm Home van Travis Scott, featuring James Blake en Ludwig Göransson. Het is een van de weinige songtracks van de Odyssey.
1: Ja, want de rest is allemaal muzikaal, denk ik.
0: Maar omdat deze mannen daar bij annex zijn, dan kan hij ook eens een keer niet aan het einde, maar ergens in het midden van ons programma zitten.
1: En hij draait nog, hè, de film de Odyssey.
0: Volgens mij draait hij al tot oktober of zo.
1: Ik zou hem in de gaten houden als je hem nog niet gezien hebt, toch nog eventjes proberen.
0: Aanradertje. Ik ben 2 keer geweest, mijn moeder is ook even mee geweest. Dus wat dat betreft,
1: Hij draait nog in Charlie Bios en Bar Henk in Heerenveen.
0: En daar is binnenkort ook weer een opname van ons. En als mensen dan ons via de social media even aan en volgen, zeg maar, wanneer we hier zitten, dan kunnen ze misschien even hoor zeggen op de radio. En ook hier even een filmpje pakken en even wat nachos of een slush puppy even.
1: Ja, en misschien dat ze ons willen komen vertellen wat nou eigenlijk hun favoriete films zijn.
0: Ja, nou, misschien ook van het heden en het verleden. Dat heb ik nog niet eens verteld, maar we gaan vanaf volgende maand gaan we nog iets speciaals doen in het derde uur, maar dat is nog een verrassing. Project Hail Mary is sowieso voor dit jaar enorm geslaagd. Een moment gaan we draaien van Daniel Pemberton. Ik denk dat dat wel een herkenbare track is. Lekkere film is dat.
1: Zalige film. Ja. Ik moet zeggen dat toen ik de trailer zag, dacht ik van wat moet je hier met deze film?
0: Ja.
1: Maar hij is inmiddels niet meer overal in de bioscopen. Dus als hij straks op de streaming site komt, ga hem thuis nog lekker een keertje kijken. Want het is echt een hilarische, ontroerende film.
0: Ja. Nou, Ryan Gosling die is binnenkort ook als Ghost Rider was te zien. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ah, dat duurt nog 2 jaar.
1: Het is onderweg, Henk. Niet te snel willen.
0: Ja. Nou ja, wij zien elkaar volgende week weer.
1: Volgende week. Dan, ik hou de films nog even voor een verrassing.
0: Mensen moeten dat dan maar eventjes voor volgende week even bekijken. Beluisteren. Tot volgende week.
1: Tot volgende week en dan weer in Charlie Bios en Bar, Henk.
0: Ja, wij gaan nog even tot aan het nieuws. Dus even luisteren naar A Moment van Daniel Pemberton. En ook Just Jorn doen we nog eventjes met Movie Night. En dan straks hebben we het zit van Popten nog eventjes op de koffie. En een pratertje. Even kijken wie dat... Nou, dat zien jullie na het nieuws wel eventjes. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Motorhead, The Ace of Spades. Ja, het was er weer even tijd voor. Het was alweer een tijdje terug dat we deze rakker hebben gedraaid. Maar ja, het past er lekker bij in dit uurtje vol met metal en more. Wat hebben we dan nog meer vanavond? Dan straks halverwege dan schuift het Sjeerd van Pop er weer eventjes aan. En die heeft zijn tas met metal muziek weer meegenomen. En draaien we daar lekkere deuntjes uit. En hij vertelt er ook nog even wat bij. Je kan er ook nog wel eens wat van leren op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. En straks dan gaan we even bellen met Drovig. Want ja, er is allemaal nieuws en allemaal drukte. Dus daar moeten we natuurlijk alles van weten. En we zijn met een klassieker begonnen. En we doen eigenlijk nog eventjes twee klassiekers voordat we bij Drovig aanbeland zijn. We doen Rock You Like a Hurricane van de Scorpions. En ja, Black Sabbath, Paranoid, die past er ook mooi tussen. Dus die doen we nu.

0: we hebben even geluisterd naar Oin van het Tiet. En ja, dat is een van de nummers van het album Wergen van Pienen van Draver, de black metal bands van onder andere Mike van der Veen. En die hangt nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk. Hoe is het?
0: Ja, nee, we zijn weer lekker positief bezig met muziek. En ja, we zagen via de social media en de berichtgevingen van jullie dat jullie ook allemaal drukte hebben de komende maand eigenlijk. En ja, dan moeten we natuurlijk het fijn even verweten. Dat gaat dus goed.
1: Ja, zeker. Wij zitten nu midden in de drukte inderdaad. Komende maand hebben we 4 optredens. En vorige week hebben we in de studio gezeten om nieuwe muziek op te nemen voor onze EP die eraan komt. Dus
0: ja, dat,
1: leuke drukte.
0: Ja, dat is super interessant. Die EP die waar jullie mee bezig zijn, ja, dat zijn allemaal nieuwe nummers. Kun je daar wat meer over vertellen? Want jullie doen alles in principe in het Fries. Zijn er dan bepaalde thema's die jullie straks in dit nieuwe materiaal naar buiten brengen?
1: Qua thema's zit het een beetje in het verlengde van Wergen van Pienen. Mm-hmm. Met natuurlijk weer nieuwe invalshoeken, maar dat komt te zijner tijd wel.
0: Ja.
1: Het zijn 4 volledige nummers en 1 exclusieve track voor op de vinylplaat. Mm-hmm. Dus die 4 komen online tegen die tijd. Dat zal 18 december zijn.
0: Oké, en ja, dan zeg je dus vinyl. En ja, dat is natuurlijk wel een van de dingen die op ieder artiest op zijn wensenlijstje staat om vinyl uit te brengen. Hoe is dat zo gekomen?
1: We zijn benaderd door de Popfabriek om mee te doen aan de Friese Vinylclub. En daar hebben wij heel hard ja tegen gezegd, want dat is een fantastisch project, vinden wij zelf. Ja.
0: Nou, de afgelopen jaren doen ze hele goede dingen in de Friese muziekscene. En ja, om even uit te leggen hoe dat concept even werkt. Je mag een album of een EP opnemen en dat wordt dan door hen uitgebracht. Dus ja, dat is het verhaal in het kort. Ja, prachtig. En hoe gaat dat dan? Je wordt gebeld van, nou, we hebben zitten nadenken. Of heb je moeten aanmelden voor zoiets? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik heb sowieso vrij veel contact wel met Laurens en Paul van de Popfabriek. Mm-hmm. En zo kwam het begin dit jaar eens ter sprake van, lijkt het jullie ook leuk om daar eventueel aan mee te doen? En zo ja, hebben jullie al materiaal of hoe staat het? En we zouden wel graag nieuwe muziek willen uitbrengen en niet een soort EP met bestaande nummers. Dus toen hebben we het er wat over gehad en toen zijn we op den duur tot een overeenkomst gekomen om nieuwe muziek te gaan schrijven, ja, zelf te gaan opnemen. En dan regelen zij natuurlijk de druk van die vinyl en een release show.
0: Ja.
1: Toen hebben we een datum gekregen, een deadline voor het aanleveren en een datum voor de release.
0: Ja.
1: En dan was het aan onze taak om alle muziek te schrijven en op te nemen en te laten mixen en masteren.
0: Ja.
1: Dat sturen we binnenkort op, want het zit nu nog in de laatste fase van het mixen.
0: Mm-hmm.
1: En daarna gaat het via hun naar een drukker en komt het op tijd voor de release show aan.
0: Ja, en dan koop je een kaartje voor de release show en dan krijg je als dank van je aanwezigheid krijg je de vinyl, ja, die krijg je erbij. Dat is natuurlijk een mooie deal natuurlijk.
1: Ja, beter kan niet.
0: Ja. Je vertelde dat jullie in de studio zijn geweest, 4, 5 nummers opgenomen. Is het dan dat je daar dan 3 dagen opgesloten in de studio zit? Of gaat dat wat verspreid over de afgelopen weken, maanden?
1: Met Wergen van Pienen en onze split EP die we hiervoor hebben gedaan, was het inderdaad verspreid over meerdere weken. Hier is een dag en daar is een avond.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu hebben we inderdaad bij een andere studio zijn we ook geweest, bij Lobbes Pro Audio zijn we geweest.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we inderdaad 2,5 dag geboekt. Dus we hebben een avond van tevoren hebben alles opgebouwd en alvast een linecheckje gedaan. En toen hebben we een volledige 2 dagen zijn we daar geweest om alles inderdaad op te nemen van begin tot eind.
0: En dan zit er ook een techniker die zegt dan al bepaalde dingen moet je opnieuw inzingen of inspelen? Of hoe gaat zoiets? Ga je echt per instrument of per spoor de boel opnemen? Of is het allemaal tegelijk?
1: Ja, we hebben vrij traditioneel gedaan voor deze tijd. Dus we hebben eerst drums en bas tegelijk opgenomen. Mm-hmm. Daarna alle gitaarpartijen los en daarna alle vocalen los. En er zat inderdaad technicus bij. En die heeft ons hartstikke mooi door het proces heen geleid.
0: Ja, nou ja, daar gaan we naar uitkijken wat dan 18 december op het toneel wordt gezet. Is al bekend waar dat gaat gebeuren?
1: In de Neushoorn.
0: Oké. En is het dan ook dat jullie van tevoren al wat sneak previews gaan doen of singles gaan uitbrengen?
1: Op de planning staat dat we 2 singles gaan uitbrengen, ja. Okay. De data kan ik nog niet geven. Nee. Die hebben we zelf ook niet helemaal vast aan. Maar er komen als het goed is 2 singles uit voordat de plaat aankomt.
0: Nou, het is dan iets om naar uit te kijken. Het is sowieso, denk ik, de optredens die jullie in september gaan doen. De 4-5 nieuwe nummers, die zullen er wel goed in zitten. Die zullen dan vast ook wel op het toneel gaan komen. Of bewaren jullie dat voor december?
1: In september gaan we vast 1 of 2 nummers alvast daarvan spelen. Ja. Dus als je er live bij bent, dan kun je alvast wat muziek horen die nog niet uit is.
0: Ja, nou ja, en jullie hebben genoeg momenten om het publiek te ontvangen. 4 stuks in september. Ik zag sowieso dat de kleine tour daar weer bij zit van Friesland Pop. Dat is de vervanger van de kleine prijs van Friesland. Dat is natuurlijk ook wel mooi dat je op verschillende plekken komt te spelen waar je misschien anders niet zou komen.
1: Ja, klopt. Dat is ook het hele leuke eraan. Je speelt met artiesten uit verschillende genres op een avond. Dat is ook wel geinig.
0: En dan heb je ook ander publiek heb je voor je. Dan heb je niet alleen maar de hardrockers en het black metal enthousiastelingen. Maar je hebt dan ook indie liefhebbers of hip-hop liefhebbers kun je zomaar voor je hebben staan.
1: En wie weet vinden zij onze muziek ook wel wat.
0: Ja, en dan kun je ze mooi uitnodigen voor in december. En dan ben je weer wat vernieuwde platen kwijt, hè?
1: Ja, ja. Daarom.
0: En dan zag ik ook dat jullie in een mooi volprogramma zitten in Drachten.
1: Ja, klopt. We spelen in het volprogramma van de Zwitserse band Samael. De industrial black metal band Samael. Okay. In Iduna. Dat is echt wel heel vet.
0: En hoe kom je daar dan in het volprogramma? Ben je daarvoor gevraagd of ga je daar achteraan? Hoe werkt zoiets bij jullie?
1: Toen ik die aankondiging zag van de tour van Samael, toen heb ik zelf meteen naar Iduna gemaild. En ik ken hun tourmanager voor deze tour ken ik goed. Dus daar heb ik ook even contact mee gehad. En zo zijn we tot de overeenkomst gekomen dat wij mochten openen voor Samael.
0: Nou, kijk, en dan is het altijd goed dat je lekker actief bezig bent en een netwerk hebt. Zo zie je maar weer dat als je serieus en enthousiast bezig bent met je muziek, dat je op mooie plekken kunt komen. Wat dat betreft kun je dat ook echt een soort van black metal storm gaan noemen waar jullie in gaan zitten. Het belooft een mooi tweede half jaar van 2026 voor jullie te worden.
1: Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk ook nog Kai Hus Festival waar we spelen.
0: Ja, dat
1: is
0: dat
1: week, 19 september.
0: Ja, daar gaan we binnenkort ook nog eventjes mee bellen met Sian Sterkenburg. Die gaat het ook nog even toelichten. Dus ja, op de vrijdagavond in het metalgedeelte van Even Wat Oors, daar gaan we ook mooi kijken van wat er om ons heen allemaal gebeurt. Mike, wat dat betreft, waar zijn jullie te vinden? Op social media, website, hoe kunnen mensen jullie bereiken?
1: Facebook, Instagram, YouTube staat van alles op. Spotify staat natuurlijk alles op. Bandcamp, daar kun je ook van alles bestellen als je niet bij een show kunt zijn om merch te kopen. Je kunt ons altijd berichten via Facebook en Instagram.
0: Nou, Mike, dankjewel dat je even de boel bij wilde praten. Veel plezier de komende weken, maanden met het voorbereiden en spelen voor enthousiaste volgers van jullie. Je mag het nummer wat we gaan draaien, mag je aankondigen. En dan gaan we er met z'n allen naar luisteren.
1: Ja, heel erg bedankt dat ik hier even met je mocht praten, Henk. Mm-hmm. Het komende nummer is De Storm.

0: Ja, daar zijn we weer eventjes. Het is weer hoogste tijd om de slaapluis uit de ogen te vegen. Want het is weer even tijd voor Metal met het Seert van Popten. Die is er inmiddels ook weer. Ja, hij was er in het begin van het uur ook al eventjes met zijn introductie.
1: Ja.
0: Ik denk dat we vanaf volgende maand ook het Seert vanaf het eerste praatje meteen al mee laten doen. Want het is ook wel eens leuk om iemand over hip-hop te laten praten terwijl die metalhead is.
1: Ja, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja, dat gaan we gewoon doen.
1: Naast mensen denk ik wel dat ik wel iets van hip-hop weet.
0: Ja, nou ja. En het is ook zo van, we gaan misschien ook wel Michael Jackson draaien. Dat
1: wie
0: zou
1: weet,
0: zomaar kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Dus we zijn er altijd wel liefhebbers voor, hè?
1: Zekers.
0: Maar we beperken ons dit laatste half uur eventjes tot de metal in de breedste zin van het woord.
1: Zekers.
0: Lekker diverse bands en stijlen gaan we weer horen.
1: Zes verschillende stijlen, ja. Zes verschillende bands.
0: Van alles wat.
1: Van alles wat, ja.
0: Om dan meteen met de bekendste naam voor mij dan te beginnen deze avond, Slipknot.
1: Oh, ik dacht dat je ging zeggen Death Knot.
0: Ik ken Slipknot, die ken ik veel langer. Ja, maar van Slipknot heb ik geen twee t-shirts. Oh, van Death Knot wel. Spit It Out heb je erbij gezet.
1: Ja.
0: Wij,
1: mooi oud liedje.
0: Ja. Is dat dan echt zo'n oldschool
1: van de eerste cd, hè? Eerste album.
0: Was het toen heel erg verrassend wat ze deden? Of gingen ze gewoon mee in een bepaalde stroom?
1: Nee, mensen waren choqueerd.
0: Ja.
1: Je had natuurlijk al Metallica en Slayer en zo. En dit was gewoon uit de hand gelopen, zeg maar. Ze hadden ook een aanbod gekregen van een platenmaatschappij. En die had ze geweigerd. Die vond ze niks. Mm-hmm. En toen zijn ze ergens anders terechtgekomen. En dan hadden ze een groot succes. Gouden platen, weet ik het allemaal, in de wereld over. En toen hebben ze een dooie roosbos gestuurd naar die andere platenlabel om een statement te maken, zeg maar. Ja. Nee, toen we met hun maskers en al zijn podium kwamen met 9 man, was wel een shock in die tijd. Ja.
0: En waren ze meteen al met een grote podium bezig? Of was dat ook eerst in kleine, obscure hokken?
1: Net als elke band begint, zeg maar, in kroegen en kleine hallen en in kelders en scholen en weet ik het allemaal, ja.
0: Moet je nagaan dat je daar vroeger bij bent geweest, een jaar of 15 terug.
1: Ja.
0: Dat je zegt van, weet je nou wel, dat wij met z'n 50 zeg maar, voor het podium stonden voor het 6e of 7e optreden van Slipknot?
1: Precies, ja, dat is toch vet. Ja, zou ik ook vet vinden, ja.
0: Nou ja, we zullen dat nooit kunnen vertellen.
1: Nee.
0: Want, maar aan de andere kant, mensen kunnen dat wel bij beginnende bands van nu later gaan zeggen. Van wij zijn bij,
1: precies.
0: Bij Death Knot geweest.
1: Ja, of bij Admoran of bij Dravig of noem maar op. Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen, hè?
1: Precies.
0: Nou, wij gaan ook even luisteren naar Die Hard Is Murder. Reign of Darkness.
1: Ja.
0: Gaan we doen. Ja, die hadden we al wel weer vaak gedraaid.
1: Ja, deze band wel inderdaad. Ja, en dit komt ook van mijn favoriete album van hun. Heet dat album.
0: Ja.
1: En dit is ook een van mijn favoriete nummers van hun. Van Die Hard Is Murder, zeg maar. Die oude zanger die is eruit geschopt. Want die had bericht gestuurd naar jonge meiden.
0: Dat mag niet. Nee.
1: Dus die is per direct ontslagen. En nu hebben ze een nieuwe zanger. En die doet ook fantastisch.
0: Ja.
1: Alleen, de oude blijft dan toch weer beter. Ik weet misschien ben ik een oude lul daarin. En
0: dat sowieso.
1: Ja. Dat ik niet kan wennen aan nieuwe zangers en zangeressen in bands. Heb ik soms wel wat moeite mee. Want het verandert toch het hele plaatje weer. Maar, het blijft vet. Ja.
0: Je moet weer opnieuw een band ontwikkelen met wat je hoort.
1: Precies.
0: En ook wat je weet.
1: Ja, dat dus.
0: Ja. Nou, Reign of Darkness.

0: Ja, dat was Hatebreed. Hebben we deze maand al eens stiekem even eerder over gehad.
1: Ja.
0: Een lekkere band, Kill Count Increase.
1: Ja.
0: Ook een van jouw favoriete bands.
1: Ja, klopt. Die waren 9 augustus nog in Sneek in het Bolwerk.
0: Ja.
1: En dat was hartstikke tof. En Kill Count is het nieuwe nummer van het nieuwe album, zeg maar. En ze hebben 2 singles gereleased. En de rest kun je pas luisteren in november, zeg maar. En,
0: of bij de live shows.
1: Of bij de live shows, inderdaad. Als ze de hele set al spelen, dat weet ik. Dat, ja.
0: Dat is altijd weer afwachten.
1: Dat is altijd weer afwachten. Dat ga ik niet verklappen.
0: Nee.
1: Maar Kill Count, ja, heel vet nummer. En ze hebben 6 jaar lang niks gemaakt. En wat ik ook weer herkende is, was ze zijn weer terug naar oldschool gegaan. Naar een
0: helemaal
1: oude,
0: terug.
1: Ja.
0: Ja. Datzelfde geldt in principe ook voor Deadmouth. Dat is ook wel een bekend bandje op de vrijdagavond.
1: Jawel, jawel. Ja, kom wel eens voorbij. Ja.
0: Want daar sta jij voor, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En Brutally Revolved gaan we zo meteen doen.
1: Ja.
0: Hoe wordt er over het algemeen op gereageerd bij live shows? Op...
1: Positief.
0: Ja.
1: Ja, bijna altijd positief. Ik heb wel eens dat mensen dingen als tips geven of zo, weet je wel. Van dit zou je kunnen doen of dat zou ik kunnen doen. Maar nooit echt gezeik of kritiek of iets. Tenminste niet
0: opbouwend over het algemeen.
1: Ja, ja, ja, klopt. Ja? Ja, ja, ja, dingetjes waar je denkt, hey, ja, de volgende keer daarop letten. Hey, volgende keer daarop letten. Net als we hadden toen ergens gespeeld. En er was een man die kwam naar me toe en die zei, ja, ik speel 23 jaar de battleband. Ze doet het hartstikke goed, maar hou je microfoon zo vast en niet zo staan, maar zo staan. En dat zijn van die handige tips, zeg maar. Maar nooit,
0: dat zijn goede tips.
1: En nooit kritiek, nee.
0: En zeker als iemand al zo lang meeloopt in de scene, dat is zeker om over na te denken.
1: Precies, ja, daarom. Ja.
0: Hoe gaat het met jullie EP?
1: Ja, ja, voor ons gaat het heel goed. Ja, ik had meer stijgende lijnen verwacht, maar ik weet niet, soms gaat het heel goed en soms gaat het heel slecht, maar hij loopt stabiel en nog steeds zijn mensen heel verrast en positief. En bij dit liedje Brutality Resolved hebben we ook een heel mooi videoclipje.
0: Ja.
1: Animatiefilmpje staat op YouTube, dus mocht je die nog niet gezien hebben, zoek het even op.
0: Ja.
1: Die hebben de dames mooi in elkaar gezet, zeg maar. En hij is komisch, maar ook wel weer serieus.
0: En jullie hebben sowieso mooie merch, want de shirts zijn vorige week in Drachten, er zijn ook weer behoorlijk wat verkocht. Dus mensen kunnen zomaar kun je tegenkomen op festivals of gewoon door de stad met Deadmouth t-shirts.
1: Ja, dat is ook leuk om te zien dat je denkt van, hey, wat leuk, Deadmouth shirtje. Ja, ja, ja, dat is leuk.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. We gaan eraan luisteren.

0: Ja, met Bleed From Within, The End of All We Know, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van, ja, van dit uurtje, maar ook van deze even wat oorsavond. Seert, heb jij straks in september nog allemaal drukte? Of,
1: nee, vrij rustig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Schrijven met Detmat, dat is het plan de komende tijd?
1: Ja, ja, ja, ja. We hebben allemaal weer inspiratie. Ik heb wel allemaal teksten klaar liggen. En we willen weer graag aan de bak weer materiaal schrijven.
0: Is het dan ook zo van als je op vakantie bent en je bent gewoon, je ligt op het strand of je bent aan het fietsen, weet ik het. Dat je dan ook een beetje aan het mijmeren bent en verhaaltjes in je hoofd aan het bedenken bent. Zo van, oh, daar kunnen we nog wel eens even een liedje van maken.
1: Nee, op vakantie eigenlijk niet. Nee, nee. Heel gek. Dan ben ik gewoon niet met de band bezig, gewoon met niks bezig. Nee. Nee, mijn inspiratie haal ik vaak uit nieuwsberichten of uit films of uit muziek van andere bands.
0: Oké. En situaties. Waar je in zit.
1: Ja, ja, ja.
0: Waar je wat van vindt en wat van voelt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, we gaan. We gaan afsluiten met Maestro, Something Else. Dat is een snelloper, niet alleen in het vierde uur, maar zeker ook in de rest van de vrijdagavond. Orion Roses, een graag geziene gast, was begin dit jaar ook bij ons in de studio. En ja, we moeten maar weer eens even gaan horen of er nou weer eens wat Maestro spullen aankomt. Want ja, er zijn eigenlijk maar twee nummers die we draaien. Dat is sowieso bij metal altijd een beetje afwachten. Hè?
1: Ja.
0: Wanneer komt er weer een nieuw spul? Zeker als je een soort van losvaste bezetting bent.
1: Ja, precies.
0: Qua band.
1: Ja, ja, ja, dat is. Dat is altijd maar weer afwachten. En de ene band is heel snel met nieuw materiaal schrijven. En de andere band neemt alle tijd ervoor.
0: Ja.
1: Toen met de EP hebben wij gezegd, oké, we beginnen begin 2025 en eind 2025 moet die klaar zijn.
0: Ja.
1: En dat is ook gelukt. Maar ik denk dat we nou gewoon alle tijd nemen, rustig aan doen en we zien wel wanneer het klaar is. We laten ons niet opdringen of wat dan ook. Nee.
0: Nou, dit programma dat kan herbeluisterd worden via de uitzending gemist op de website van Radio Spannenburg, RTV Spannenburg. En dat is www.radiospannenburg.nl. En dan hebben we een eigen pagina van Even Wat Oors, waar tot 4 weken terug geluisterd kan worden, ook dit vierde uur.
1: Mm-hmm.
0: Volgende maand, Tjeerd, dan heb je meer te praten.
1: Ja.
0: Dan gaan we kijken van of we dat helemaal vol kunnen krijgen. Ik heb er heel
1: Zeker.
0: Veel vertrouwen in.
1: Jawel.
0: We gaan sowieso ook met mensen bellen. En daar mag jij dan je licht ook eventjes over laten schijnen. En de basis is natuurlijk lekkere muziek, lekkere metal.
1: Ja.
0: Daar sluiten we nu ook mee af. Something Else, Tjeerd, eerst weer bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En mensen, wij gaan volgende week gewoon weer lekker door. Maar nu met Maestro.
1: Hoi.
0: Hoi.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uren.

Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend.